0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. En Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Radio Horizon.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
8: Ja, goedemorgen. Welkom bij de nieuwe aflevering van de Show van de Radio. Ja, afgelopen week het overlijden van Dolly Parton. Daar hoort natuurlijk eerbetoon aan.

Vooral dat einde ook van deze prachtige plaat van Dolly Parton natuurlijk. En The Bridge, dat is misschien wel het allerbijzonderste van deze plaat eigenlijk. Eigenlijk wel. Zondagmorgen 5 over 11. En weet je, welkom bij een nieuwe aflevering van de show van de radio.

0: onze grote grijze geitenbreier Gerard Koks op de radio. En natuurlijk, het is weer voorbij, die mooie zomer op deze zondagmorgen. Als we naar buiten kijken, krijg je wel de indruk. Met een kleine 19 graden temperatuur die het vandaag gaat worden. Mijn moeder zei dat het droog ging blijven, maar ik weet niet, wat denk jij, Dian? Heb jij er iets van het weer meegekregen?
1: Nee,
0: ook niet. Niet? Ah. Oké. Okay. Wat vond je van die plaat? The Bridge van Dolly Parton?
1: Moi.
0: Het is wel een van de pareltjes, hoor. Zo verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. En voor vele artiesten een inspiratiebron. Dolly Parton, helaas. Afgelopen week van ons heen gegaan. En wat zal ze nu in de gezelschap zitten van enorm veel bijzondere mensen? Bekende mensen, bekende zangers, acteurs, maar vooral ook bekende familieleden, toch? Ja, dat is al een klein beetje zo. The Bridge, bijzondere plaat met een heel bijzonder einde. En dat op deze zondagmorgen, de start van de show van de radio. Met vandaag natuurlijk ook aandacht even, ja, het gaat gebeuren vandaag. De 67e Brabantse dag. En de tip is van onze kant uit, ga je naar Hezen, pak de trein, de bus of vooral de fiets. Dat is nog allerbelangrijkste dat je dat even goed doet, want het is altijd heel druk. Het is moeilijk om je auto geparkeerd te krijgen daar in Hezen. En ja, je moet echt gaan kijken. Het wordt een hele bijzondere optocht. En uiteraard live te zien op Omroep Brabant.

0: heb al een paar weken dat ik telkens een verkeerde jingle instart. Of het verkeerde muziekje. En ik ben er zojuist achter hoe dat komt. Op onze schuiven zitten een soort van rubbertjes. En die kunnen los en die springen soms ook weg. En het is allemaal een andere kleur. En dan ontdek ik zojuist dat het daardoor komt dat ik telkens een verkeerde jingle start. Het heeft 3 weken geduurd voordat we die ontdekking deden. We zijn ook live te zien op televisie. Dat komt omdat we vandaag bezoek hebben. En als de kijker zit te kijken, dan zien ze een iets wat, ja, misschien wel slaperig Dien. Beetje vermoeid. Een hele zware week gehad. Hartstikke druk. Dat geldt voor mij, dat geldt voor Dian. We hebben het heel druk gehad. Natuurlijk met niet alleen de Brabantse dag. Het gevoel van iedereen bedankt voor de leuke reacties die we mochten ontvangen. Maar Dian mocht meteen weer vol aan de bak met het plannen van wagenbezoekers zeg maar in Valkenswaard. Want daar wordt hard gewerkt aan de bloemencorso. Het volgende evenement wat op de lijst staat. Over 2 weken is dat zover. Maar het was een bijzonder avontuur afgelopen week, Dian. Daar in Hezen, hè?
1: Ja, dat was het zeker.
0: Heb je veel reacties gehad?
1: Ja, heel veel.
0: Mensen herkennen je natuurlijk, of niet? Hoe gaat het?
1: Nou, ja. Mensen zeggen gewoon leuk dat jullie vooraf aan de Brabantse dag iets doen.
0: Ja.
1: Want ja, het leeft natuurlijk al hartstikke. En op de dag zelf. Want heel veel mensen hebben gevraagd, komen jullie vandaag ook nog filmen?
0: Ja.
1: Nou, vandaag wordt door iedereen gefilmd. Dus ja, dat zijn we voor mijn gevoel een beetje te laat. Vooraf is juist leuk.
0: Wat ik ook wel leuk vond, is dat iedereen toen we binnenkwamen met de camera meteen vroeg, zijn we live?
1: Ja, precies. Ja, dat klopt, ja.
0: Dat was ook wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ik heb prachtige creaties gezien. Ik heb voor mezelf wel een gevoel wie er gaat winnen.
1: Ja?
0: Ja, er zijn heel veel groepen die indruk gemaakt hebben, maar er is er eentje, denk nou, luister.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk persoonlijke voorkeur. Ik denk dat de jury naar hele
0: andere... Dat kan ook wel weer zijn.
1: De jury kijkt naar hele andere dingen als wij, denk ik.
0: Dat is wel.
1: Denk ik.
0: Maar het woordje saamhorigheid kan ik even niet meer horen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dat hebben we.
1: Dat is ingestudeerd.
0: Afgelopen week alleen maar gehoord. Goedemorgen. Ja. Hé, er komt een fly binnen met een venteram.
1: Met een venteram.
0: Oh, dag. Goedemorgen. Ja, bezoek in de studio vandaag. Wie komt er? Wat gaan we doen vandaag?
1: Zodra komt eerst Ilse Govers.
0: Ilse Govers.
1: Van de Verbindende Tuin Den Hoof in Zurich.
0: Mm-hmm.
1: Daar komt binnenkort een voedselkast en een menstruatieuitgiftepunt bij.
0: Oké. Okay.
1: En dat is 5 september de opening om 11 uur. En we zouden eigenlijk even gaan filmen op de Hoof. Maar omdat we zo druk waren, zei Ilse, ik kom wel bij jullie langs.
0: Oké, okay, dat is leuk.
1: En we hebben daarna ook nog even een telefonisch momentje met Nettie Roijmans vanuit Frankrijk.
0: Mm-hmm.
1: En Nettie en Peter die gaan de Mont Ventoux fietsen.
0: Oké. Okay.
1: 3 september en komen beide uit Kranendorp.
0: Dat is een pokkeind, is dat?
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Je zegt net over die menstruatieproducten. Weet je dat op veel scholen dat gratis verstrekt wordt? Omdat gewoon kinderen thuis, de ouders het niet kunnen betalen vaak.
1: Dat snap ik wel.
0: Dat is echt een dingetje hoor.
1: Nou weet je, de prijzen zijn ook niet normaal hoor.
0: Er is veel armoede.
1: Ja, en weet je...
0: Dat is echt een feit.
1: Een pak maandverband kost 5 euro. Daar heb je gewoon 2 dagen genoeg aan.
0: Ja, precies.
1: Wat moet je ermee?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja. Ja, de scholen zijn weer begonnen. Ik ben ook weer druk aan de slag. Ik sta ook wel weer voor de klas. En het is echt een dingetje. Er zijn veel scholen die ook tussen de middag eten faciliteren... voor kinderen die thuis geen eten mee krijgen naar school.
1: Mm, snap het.
0: Ik sprak ooit de conciërge op het Bravo College. Nou, dat is toch lekker dichtbij, of niet?
1: Ja.
0: Die zei gewoon, nou, ik neem iedere dag een aantal extra broodpakketjes mee... omdat we gewoon kinderen hebben die geen eten hebben.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk, het speelt overal.
1: Ja.
0: Niet alleen ver weg.
1: Nee,
0: ook
1: niet.
0: In ons eigen dorp. Ja. Dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling eigenlijk. Ja. Goed. Dus Ilse die komt dadelijk langs daarover vertellen.
1: Ilse
0: over
1: komt
0: die,
1: zo langs. Ja. Ja.
0: Mooi initiatief.
1: Ja, vind ik ook.
0: Toch? Mm-hmm. Als we zitten luisteren, we kunnen iets voor je doen. Je mag gerust even een verzoekje aanvragen. Je kan best wel even een appje sturen naar 040-206-3040. Of mag even bellen, krijg je Dianne aan de lijn. En die zegt natuurlijk...
1: Nou, ik zeg altijd gewoon met Dianne.
0: Oh, zeg je dan goedemorgen?
1: Nee.
0: Nee, nou goed, oké. Ieder zijn ding, toch?
1: Ja.
0: Dit is zo'n mooi plaatje. Joe Cocker.

0: Frans. Ik heb geen idee wat hij zingt. Volgens mij zingt hij een klein potje jam. Een klein potje jam. Zondagmorgen, 11:55. Gisteren hadden we Frank van Leeuwen de uitzending. Voor degene die het gemist hebt, misschien wel leuk om even terug te gaan naar het radiofragment van gisteren, waarbij wij een interview hadden met Frank van Leeuwen. En aan de telefoon Frank van Leeuwen. Frank, goedemiddag.
1: Erik Jan, goedemiddag.
0: Welkom in het programma, Frank.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het?
1: Bij mij is het hartstikke lekker, joh. Ik ben onderweg vanuit Utrecht naar het mooie Brabant. Dus dan is het altijd goed, hè?
0: Ja. Heb jij ook altijd, als je de Zaltbommelbrug overrijdt en je ziet dat bord Brabant staan, dat je dan echt dat gevoel krijgt zo van, gelukkig, ben we thuis.
1: Ja, dat is stiekem wel hoe het voelt, ja. Dat is stiekem wel hoe het voelt. Al is het maar omdat ik de file dan ook achter me heb gelaten, die ook altijd bij diezelfde Zaltbommelbrug staat.
0: Ja.
1: Het is om gekheid. Het voelt toch altijd het meest thuis als het Brabant is.
0: Ja.
1: Niks te doen.
0: Ja. Je hebt een paar behoorlijk stevige jaren achter de rug. Behoorlijk opmars gemaakt in de televisiewereld. Hoe is dat nou eigenlijk bevallen, Frank, als je zo even terugkijkt naar de eerste stappen naar het moment van nu?
1: Eigenlijk kijk ik er allemaal hartstikke mooi op terug. Dus het is ook, het is ook allemaal soms een beetje overweldigend en veel. Iedereen leeft hartstikke leuk mee en dat is natuurlijk ook allemaal hartstikke mooi. Je moet er ook allemaal aan wennen of zo. Dus het zijn allemaal, ik ben blij dat het is snel gegaan, maar het is ook allemaal wel in stapjes gegaan of zo. Ja. Dus dan kun je steeds wel weer een beetje wennen aan de nieuwe hobbel die de trein neemt, zeg maar.
0: Ja, je ontmoet natuurlijk ontzettend veel mensen. Ik verbaas me altijd wie er allemaal op de bank zitten en hoe je die gesprekken doet. Ik vind dat echt zo knap. Dat doe je echt geweldig.
1: Nou, lief
0: man,
1: dankjewel.
0: Even gezegd hebben, ook namens Dianne. En nou, ja, dit jaar weer in de race voor die gouden televisiering. Vorig jaar was het net niet, hè?
1: Ja, het is drie maanden scheepsrecht, Erik Jan, denk ik maar. Dus nu moet het gebeuren dit jaar.
0: Ja, we willen je natuurlijk supporter, hè? Want Frank, dit moet gewoon gaan lukken. Nou moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik zelf ook wel een beetje aan het zoeken en aan googelen geweest. Hoe je nou het makkelijkste op jou kan stemmen. Heb jij een rechtstreeks lijntje? Hoe zou je dat het beste kunnen aanpakken?
1: Je begint bij tvgids.nl/ring. Ja. Dat moet toch te doen zijn. En dan vind je me in de vierde categorie. Dus je moet eerst even door het beste programma en de beste volgens mij presentator en nog iets heen. En de vierde categorie kom je bij talent en daar kun je me vinden. Dus als je nou helemaal, ik bedoel, het leukste is natuurlijk als je even alle categorieën stemt, maar als je daar de rest verder geen zin in hebt, dan skip je die andere categorieën maar en dan moet je in ieder geval even de vierde invullen. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Weet je wat ik zo knap vind? En ik vraag me echt af hoe je dat doet. Je ontmoet niet alleen heel veel mensen, maar je zorgt ook wel dat je altijd goed geïnformeerd bent over de onderwerpen die je gaat bespreken. Dat betekent dat je heel veel informatie moet wegstouwen in het hersenpannetje. Hoe doe je dat om dat allemaal te onthouden?
1: Ja, ik ben sowieso denk ik, ik probeer altijd heel erg een beetje te multitasken. Dus ik volg veel, ik lees veel, ik luister veel. Of naar podcasts of programma's zijn. En dan doe ik dat dan tijdens het sporten bijvoorbeeld. Dus ik moet ook blijven bewegen om mijn hoofd een beetje rustig te houden. Dus in de sportschool zie ik altijd dat andere mensen dat met een muziekje doen. En dan heb ik een hele saaie politieke podcast opstaan. Of iets wat ik verder nog moet lezen of luisteren. Dus ik denk dat het zo een beetje gaat. Dat ik op die manier toch mijn tijd zo efficiënt of effectief mogelijk indeel.
0: Ja. Je hebt volgens mij wel een goede coach langs je in de persoon van Thijs, toch?
1: Thijs is mijn... ik zou niet weten wat ik zonder hem was. Nee, die is en sowieso gewoon hartstikke lief en van de steun thuis. Maar hij is ook nog eens... Hij weet zo ongelooflijk veel van allerlei slimme nerdy-achtige dingen. Dus het is eigenlijk ook zo het beste redacteur die je kunt hebben, maar dan thuis aan de keukentafel. Ja, dat is heerlijk.
0: Ja. Naast enorm veel mensen die je ontmoet, waar je natuurlijk ook dan zeg maar een band mee opbouwt. Ja, ben je op televisie, iedereen herkent je. Hoe is dat nou bij het tankstation als jij stopt en gaat tanken?
1: Ik ben toevallig net gestopt bij een tankstation om te tanken en daar is er verder niemand over begonnen. Dus dat scheelt alweer. Maar de mensen zijn eigenlijk altijd hartstikke lief. Ik moet het ook niet echt niet groter maken, want de eerste mensen die aanspreken, en dat is natuurlijk vooral door de slimste mens, is dat toen veel geweest. Die zijn altijd positief, altijd roepen ze iets leuks of iets liefs. Dus ik heb eigenlijk nooit daar de vervelende dingen van ofzo. Dus ik denk altijd maar ik vind het leuk als mensen kijken. Kennelijk vindt iedereen het leuk. Dus en wordt het gewaardeerd. Dus ik vind het alleen maar mooi.
0: Ja. Ja, is het niet zo dat iedereen wel iets van je wil op een gegeven moment?
1: Kan soms zo zijn. Maar ik probeer daar gewoon ook een beetje in te doseren. En als het me lukt en het past in mijn tijd, dan help ik graag. En natuurlijk zeker voor de dingen uit Kranendonk of van Budel of whatever. Dan als ik iets kan doen, dan doe ik dat met liefde. Ja. En soms past iets even niet. En dan zeg ik gewoon eerlijk van, joh, dit lukt nu even niet. Maar maar kan doe ik het in, ja.
0: Ja, je weet, in Budel hebben ze altijd jeugd- en politiek dagen met de gemeente Kranendonk. En de winnaars van vorig jaar hebben een podcastserie gewonnen die ze gaan maken. Ik mag ze daarbij bij helpen. We hadden van de week brainstormmoment. En uiteraard, dan valt toch wel weer jouw naam van, goh, zou hij eventueel beschikbaar zijn? Dat soort verzoekjes krijg je natuurlijk doorlopend, of niet?
1: Dat krijg ik wel veel, maar ik probeer ook zeker, als het juist voor jeugd, jongeren, en het past, dan doe ik het meestal wel. Dus ik word heel wel eens vanuit de school van de journalistiek of zo vragen voor, die maken dan ook talkshows of dit soort programma's. Ja. Als het eventjes in mijn tijd past, dan doe ik dat zeker juist voor scholieren en studenten graag. Dus ja.
0: Frank van Leeuwen gisteren dus in de show van de radio, openhartig over zijn baan en natuurlijk zijn nominatie voor de Gouden Televisiering. En het zou natuurlijk wel hartstikke leuk zijn als ook jij je stem uitbrengt op Frank, onze lokale held hier. Wat doet hij het goed, hè? Ga even naar televisiegids.nl/ringen en breng...

0: onze rovers op de radio. En woman. Dat zou wat zijn, hè? Dat jij die plaat maakt.
1: Dat zou wel zijn, ja.
0: Goedemorgen, Ilse. Welkom in studio, Ilse Govert. Het draait natuurlijk John Lennon. Ja, sorry, ik zat even te denken. En dat komt omdat we het over best wel een bijzonder onderwerp eigenlijk ook gaan hebben. Allereerst, jij bent van de verbindende tuin.
1: Dat klopt.
0: Wat doet de verbindende tuin?
1: Nou, de Hoofdkranendonk, gelukkig inmiddels al wel wat bekender.
0: Ja.
1: Is een tuin op de Baronie. Met een inloop, dus we hebben ook een ruimte. Waar allerlei dingen georganiseerd worden om mensen met elkaar te verbinden.
0: Mm.
1: Dus we hebben een groentetuin. Daar wordt groente gewonnen voor mensen met een kleine portemonnee.
0: Ja.
1: Een huiskamer of inwoners van Kranendonk die iets willen organiseren om met elkaar te eten, mogen er gratis groente komen halen.
0: Ja.
1: En op onze inloop ben je iedere zaterdag welkom voor een kopje koffie en een babbeltje.
0: Juist.
1: En mensen die leuke activiteiten willen organiseren zijn er ook welkom.
0: Van ook. Dat is eigenlijk de functie van de verbindende tuin, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wanneer is het ook weer open gegaan?
1: Vorig jaar, in het voorjaar.
0: Ja, ik weet het, toen zijn we erbij geweest volgens mij. Of toen waren we er even, we hebben hier Vlaanderen aan besteed. Dat weet ik nog wel. Mooie locatie trouwens, hè?
1: Ja, dank je. Ja, het is wel prachtig.
0: Tegenover het kasteeltje Kranendonk, nou weet iedereen meteen waar het is, zeg maar.
1: Ja, achter de herenboeren. Sommigen moeten ons toch wel zoeken.
0: Ja,
1: het is
0: ja,
1: echt,
0: ja.
1: Achter de kassen van de herenboeren.
0: Maar toch staan er wel bordjes, want het is wel aangegeven.
1: Zeker.
0: Ja. Jullie gaan iets bijzonders doen. Een voedselkast. Want daar kunnen mensen producten delen en elkaar helpen. Denk jij ook zo dat het nodig is?
1: Ik denk zeker dat het nodig is, maar ook voor voedselverspilling. Wij hebben groente uit de tuin, de herenboeren hebben nog wel eens wat.
0: Ja.
1: Maar soms kan de maand net te lang zijn en val je buiten allerlei regels om het financieel een vangnet te hebben. En daar willen wij mensen graag opvangen waar nodig.
0: Ja. Het valt af en toe financieel gezien niet mee, iedereen heeft wel eens tegenslagen. En we hebben verschillende items gedraaid over dat onderwerp. Het is een heel lastig onderwerp, omdat niemand natuurlijk dat... Ja, eigenlijk daarvoor uitkomt. Het is een beetje een taboe, hè?
1: Ja.
0: We waren een keer bij de kledingbank in Eindhoven. Hebben een item gedraaid. En daar hoorden we tot onze verbazing dat ook heel veel mensen uit Kranendonk gewoon daar binnenlopen. We moeten wel een afspraak maken om daar gratis kleding te kunnen halen. Maar dat is een beetje de tendens wat we ook hoorden bij de voedselbanken in Weert bijvoorbeeld. Het kan iedereen overkomen. Dat je gewoon ineens financieel alles tegen hebt zitten waar je maar kan bedenken. Nou, dan komt er misschien nog eens een keer een scheiding overheen. Dat zou ook nog zomaar eens kunnen. En ineens heb je gewoon een stapel rekeningen en kom er niet meer doorheen. En dan moet je op de kleintjes gaan letten. En op dat moment is het wel fijn dat de initiatieven zijn die jullie nu hebben.
1: Zeker, ja. En mensen die die voedselkast zal niet altijd optimaal gevuld zijn. Als je echt vaker voedsel nodig hebt, maar dan denken wij natuurlijk graag mee.
0: Ja.
1: Maar iedereen koopt wel eens wat boodschappen waarvan je denkt, ik heb nog over, ik gebruik het niet. Staat hier in de kelderkast te staan.
0: Ja.
1: Of mensen die graag iets willen doneren. Samen delen maakt het toch een beetje mooier en zachter. En op de Baronie staat naar ons idee de voedselkast.
0: Samen delen, dat vind ik een mooie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: want je kan ook, als je bijvoorbeeld nou... Want hoe ver ga je erin? Maar stel nou mensen die hebben bijvoorbeeld te veel boodschappen gekocht en die denken, weet je wat, ik wil anderen daarmee helpen. Faciliteren jullie dat ook, of niet?
1: Ja, zeker. Wij krijgen nu al vaak het aanbod van mensen die weten dat wij anderen ondersteunen in armoede. Dus er zijn nu al ooit mensen die zeggen, goh, ik heb een pakket van de Jumbo of dergelijke. Weten jullie een gezin waar ik het aan kan doneren?
0: Ja.
1: Dus ja, er komt nu al veel voor. Of mensen die geld sponsoren, waar wij weer in kunnen zetten daarvoor. Ja.
0: Ja, het advies is eigenlijk, als je zoiets overkomt, er zijn genoeg plekken waar je erover in gesprek kan. Hoef je helemaal niet voor te schamen. Je hebt natuurlijk de inlooppunten, zeg maar, de huiskamers. Maar je hebt ook de gemeente, de social makelaar, die staat ervoor open. Maar je hebt ook, bij jullie kun je gewoon op de fiets even naar de verbindende tuin. Gewoon even kijken. En wil je iets zeggen, dan zeg je iets. Wil je niks zeggen, dan praat je er niet over. Dan mag je helemaal zelf weten. Het is heel vrijblijvend allemaal, hè?
1: Ja, en het fijne is bij ons dat het een beetje in de anonimiteit. Hè. Wij liggen iets achteraf. We hebben in Kranendonk 3 voedselkasten gehad. Die zijn helaas alle 3 verdwenen.
0: Oké. Okay.
1: Wij zijn ook officieel menstruatieuitgiftepunt. Ook al bekend als een MUP-punt.
0: Ja.
1: En ja, ik kan me voorstellen als 15-jarig meisje dat je bij een gemeenschapshuis menstruatiespullen ophaalt wat moeilijker is.
0: Ja, dat ga je echt niet doen.
1: Nee.
0: Je denkt, mam, wil jij dat als je... Mam, dat ga ik echt niet doen.
1: Nee, op de Baronie.

0: In combinatie. Ja. Is eigenlijk van alles wat even, hè?
1: Ja. Ja. Ja. We moeten zelf ook iets aan doen, toch?
0: Ja, absoluut waar.
1: Ja.
0: Geef het jouw voldoening om andere mensen zo te helpen?
1: Ja, nou, als ik de verbinding zie, daar word je echt een gelukkige, blij mens van. Ik zie wat het doet als mensen door moeilijke perioden gaan in hun leven en er staat iemand langs hun. En dat zien wij bij Verbindingstuin Den Hoef heel erg.
0: Ja.
1: Want we hebben mensen uit allerlei leeftijden, uit allerlei klasses. Ja. En dat maakt het mooi dat dat, heel veel verbinding, maar we leren ook allemaal heel veel van elkaar. Dus ja. Je bent niet een nummer of iemand die hulp vraagt.
0: Nee.
1: Je bent gewoon een deel van en iedereen is daar welkom.
0: Maar het gedachte ook van een verbindende tuin, het is niet per se dat mensen met jullie in gesprek mogen. Het kan ook natuurlijk met gelijkgestemde mensen ja. Die er ook komen. Die elkaar ontmoet je toevallig en het klikt. En ja, nou, voor je het weet zit je gewoon gezellig met elkaar te babbelen.
1: Jazeker, we moeten juist niet allemaal de zwaarte in gaan.
0: Ja, precies, luchtig. Maar,
1: ja, elkaars krachten en kwaliteiten zien en benutten. En dat gaat heel goed.
0: Maar je hoeft geen toneel te spelen. Je mag gewoon jezelf zijn en je mag gewoon lekker over praten wat je wil. En dat gaat vanzelf eigenlijk bijna, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Goh, is er een officieel moment dus met die wethouder komende zaterdag. Hoe laat?
1: Om 11 uur.
0: 11 uur in de ochtend.
1: Ja.
0: Vergeet wij nog iets te vertellen? Ik heb het gevoel dat ik iets vergeet.
1: We zijn misschien ook wel leuk voor de mensen te weten. De 6e is natuurlijk cultureel opening op de Baronie.
0: Oh.
1: Dus de 6e zijn wij ook open. Dan komt Lux bij ons producten promoten. Want wij of laten zien wat ze gemaakt hebben. Zijn creaties en die zijn daar ook voor hunzelf te koop. En ook voor die samenwerking. Dus de 6e zijn we er ook. En dan hebben we ook nog jam en wafels als het goed is voor de voedselkast. Ja. Dus dat zijn twee dagen.
0: Er is ooit een liedje gemaakt. We bennen op de wereld om elkaar te helpen. Die waren. Het is wel, soms vergeten we dat een beetje met z'n allen. Maar we moeten het samen doen.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker.
0: En dit absoluut. Is wel een prachtig initiatief wat jullie hebben, Ilse.
1: Ja, ja, als ik de meerwaarde zie, word ik er heel blij van dat we het ooit begonnen zijn.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Hey, dankjewel voor je komst.
1: Ja, jullie dankjewel voor de aandacht. En mochten er nog ondernemers of zo zijn die ons willen steunen, zijn we altijd natuurlijk ook heel blij mee. Dus,
0: neem even contact met Horizon, dan brengen we jou in contact met Ilse. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag. Hi.

bezoek in de studio. En ik krijg weer de vraag. Erik-Jan, heb jij dat bluesnummertje nog van Aske Ooit? Wat Arie de Mastermixers maakte. Krijgen we veel reacties op dat plaatje. Is een keer op de radio geweest, daarna nog een keer, daarna nog een keer. En ik heb even Arie de Mastermixer zelf even een appje gestuurd. Van, goh, wil je hem nogmaals sturen? Want ik ben hem helaas kwijt. En dat is natuurlijk niet zo fijn. Bijzondere uitvoering in de bluesversie van het bekende nummer van Gerrit van Maasakkers, Aske Ooit. Met een beetje mazzel, hoor je hem straks hier in de show.

James Blunt op de radio natuurlijk en de Wise Man op deze zondagmorgen vlak voor de grote parade in Hezen. Al die prachtige wagens, in totaal 16 stuks. En je kan het allemaal terugzien op Horizon Televisie, de voorbereidingen naar de 67ste Brabantse Dag. In het programma Het Gevoel Van. Even doen. Dit komt ergens uit de jaren 80.

enigszins een klein beetje zorgen te maken. Maar zie daar, onze quizmaster zelf is binnen. Nee, niet John, die is vandaag vrij. Die heeft een ATV'tje. Moet ook gebeuren, hè? Dus we spelen straks weer Raad de Plaat. De bomp in de studio. Ben je er klaar voor? Ja, hè? Ja, mooi. Dan gaan we op naar het nieuws van 12 uur en de reclameboodschappen. En daardoor zijn we bij je terug. Kun je winnen over heerlijke fly van echte Bakker de Jong. We zijn hem nu aan het proeven, de kerse versie. Dankjewel, Els. Lekker. Oh, dan moet jij zeker ook weer fly. Ja, natuurlijk. Hier is Meja. Tot zo aan de andere kant van 12.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
2: Erik Jan de Sterke.
6: Ja, goedemiddag. Wij zijn er klaar voor en ik hoop jij ook. We gaan het bijna spelen. Dat hele spannende spel waar je een heerlijke vlaar mee kan winnen.

0: Van dames en heren, het is zover. Hij is echt en hij is live. Hij is kaal en hij is kort.
1: Weet ik niet meer.
0: Het is tijd voor het spel naar spelen. Raad de plaat. Goedemiddag, goedemiddag. William.
1: Ja, goedemiddag Erik-Jan. Ja, we zijn er weer vorige week raad waar die staat met John. Ja. Ik vond het een beetje makkelijk. Dus ik vroeg aan Jan, ik zeg, moet ik ook zo handig gaan denken?
0: Nee.
1: Nee, dat hoeft niet per se. Dus ik heb het toch weer iets moeilijker gehouden. Want het is niet bijzonder dat ik over 3 minuten weer naar huis ga rijden. Dus we gaan beginnen met een kort introotje. Ja, dat heb ik met jou afgesproken.
0: Dat had je inderdaad afgesproken. Dan ben ik alleen even aan het kijken waar ik dat gelaten heb.
1: Oh god, dat is ook al kwijt. Mary, kom maar vier taal, jongen.
0: Het is weer zover. Ja, ik heb hier een puin van gemaakt, sorry. Even kijken of ik het zo goed kan vinden. Even kijken.
1: Oh, ja, ik ga nou niet zeggen hoe dat nummer heet. Nee, want dan kan ik al meteen betrekken.
0: De bedoeling is, leg even aan de mensen uit.
1: Ja, we gaan even een seconde of 5 tot 10 later horen van de intro. Ik denk dat heel veel mensen het nummer van vroeger gewoon kennen. Want het komt uit 77. Ja. Maar ik ben benieuwd dat de mensen ook weten wie het zingt en hoe dat heet. Dus daar gaan we naar op zoek.
0: Ik moet een paar seconden laten luisteren. Hoeveel seconden mag ik laten horen?
1: Ja, seconden of 5 tot 10.
0: 5 tot 10? Verraad je het dan niet?
1: Nee, dat ook niet.
0: Ja, als het
1: is jouw zult, hè?
0: Als het te lang is, is het jouw zult, hè?
1: Ja, dan... Okay,
0: dan gaat hij dan, hè? Let op. Fragment. Heel
1: dan betaal ik de vlooi.
0: Ja, vraag. Ja, dat was hem. Ja.
1: Ja, dat was een hele korte intro. Zoals ik al zei, het nummer komt dus uit 77 en stond in de top 40. En kwam op de hoogste notering was nummer 2.
0: In de top 40?
1: Ja, in de top 40. En stond maar liefst 11 weken in de lijst.
0: Oké.
1: Dus ik ben benieuwd dat de mensen al een beetje een idee hebben.
0: Of was het de zangeres of een zanger?
1: Nee, het is een zanger. Maar daar ga ik verder nog niet veel over zeggen. Dus ik ben benieuwd dat Henny, Margriet en Peter en hoe dat is allemaal. Of dat ze nou ook gaan bellen. Els zit in de studio, dus ja, die kan niet bellen.
0: Die mag niet meedoen natuurlijk.
1: Zit hier een halve fly op al.
0: Nou, dat wel een heerlijke fly trouwens. Els, even bedanken voor de fly.
1: Was kersen.
0: Die Els had er gemaakt. Ik denk helemaal niet. Komt er even voor wat ze zegt.
1: Oh ja, nummer
0: moet
1: het
0: nummer moeten we.
1: Ja, dat is 06... Oh nee, 040 206 3040 nog, hè? Ja, sorry, ik heb gisteren ook gedronken.
0: Man. Ik heb gisteren ook gedronken.
1: Ja, jij ook. Ja.
0: Nee, ik niet.
1: Oh, jij niet?
0: Nee.
1: Oh nee, dat was Berry. Sorry.
0: Ik had gisteravond een drive-in-boeking in Asten.
1: Ja, die hadden wij
0: ook. Er waren ook de Heijse bierfeesten.
1: Ja.
0: En heel de hei was afgezet, dus je moest echt met een gigantische omweg moest je naar Asten. En natuurlijk overal controle. En sowieso moet je niet drinken als je gaat
1: rijden. Nee, dat klopt.
0: Dus ik denk, laat ik dat maar sowieso even helemaal, ook zelfs niet eentje.
1: Je moet nooit drinken als je moet draaien.
0: Sowieso. Goed, we hebben. Zolang ik.

0: Oh, ja, sorry, dat heb ik weer. Toch. Serio natuurlijk op de radio, dames en heren.
1: Wat? De telefoonkabot.
0: Er wordt niet gebeld.
1: Ik zal nog even een hint bijgeven. Ja. De naam van de artiest die we zoeken is een pseudoniem van de bekende Duitse zanger Dravi Deutscher.
0: Dravi
1: Deutscher. Dus als ze die opzoeken, dan kan je een pseudoniem erbij zoeken en dan denk dat je in Holland komt. Ja. En Dravi Deutscher is weer bekend van Marmorstein en IJzerbrug, maar die zoeken we dus niet.
0: Die zoeken we dus niet.
1: We zoeken een pseudoniem van Dravi Deutscher.
0: Het leven is waarlijk nu, er zijn heel veel mensen met AI zijn gewoon bezig om die vlieg binnen te slepen.
1: Ja, ik denk dat ze geen longen hebben, want er belt niemand.
0: 040-206-3040, ja. Heeft u enig idee? Moeten we dat fragment nog een keer laten luisteren of zeggen we nou nee?
1: Ja, laat het maar een klein stukje intro.
0: Nog één keer, fragment even.
1: En dan 040-206-3040 bellen, sorry Jan.
0: Welke plaats zoeken we? 040-206-3040.
1: Laten we iets langer doorlopen.
0: Ja, dat is
1: het. Ja, dat moet je. Als ze nou niet weten, dan ga ik daar.
0: Als ze nou niet weten, dan klopt het niet. Ik heb trouwens goed nieuws. Gewit ooit nooit. Gewit ooit. Die is binnen. Die gaan we daar draaien. Oké. Wie hebben we iemand aan de lijn?
1: We hebben Nico aan de lijn, begreep ik. Goedemiddag, Nico.
2: Goedemiddag.
0: Ja, die weet het. Ik weet dat hij het weet.
1: Jij weet het.
2: De Casey en de Sunshine Band. Maar nee. Boogie Woogie.
1: Nee, dat is hij helaas niet. Het lijkt wel een beetje op de titel, maar dat is niet de goede die we zoeken, Nico.
0: Ik weet namelijk dat Nico altijd bij. Ik weet namelijk dat Nico bij Jan en Carla zit. En Jan Ras heeft deze plaat wel 100 keer op de radio gedraaid. Ik denk, dan moet hij eigenlijk zelf maar bellen. Ja, dat is jammer.
1: Dan horen we jouw dag weer, Nico, denk ik. Nee, toch?
0: Precies. Goed, ja. Hij is weg. Hallo? Hij is weg. Ja. Het is een moeilijke. Weet jij het, Maarten? Maarten weet het. Maarten kent hem ook. Ja, ja. Berry, ken jij hem, Berry? Nee? Hij twijfelt. Oh, dan komt hij.
1: Ik ken alleen van Lasco in. Verder ken ik niet. Niks. En Meatloaf.
0: Hij heeft Meatloaf. 040-206-3040. Welke plaats zoeken we? Dat is de vraag. Het is ook wel een moeilijke, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
1: Nou, de naam van de zanger, die is Mister, en dan krijg je...
0: Nee, puntje, puntje, puntje. Hallo, dat mag niet zeggen.
1: Nee, ik ga die naam niet noemen.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb vast een jingle alweer een winnaar klaargezet. Even kijken of
1: we... We hebben weer een beller, Jan.
0: Nou, doe even professioneel, ja.
1: We hebben Nelly aan de lijn, als het goed is. Nelly, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Is dat Buck Swift met Making Your Mind Up?
1: Nee, helaas.
0: Het lijkt er wel op, inderdaad. Het lijkt er wel een beetje op.
1: Ja, het lijkt er wel een beetje op. Maar dat is niet helemaal de goede richting, Nelly.
3: Sorry. Okay.
1: Denk er nog even over na en dan hoor je het dadelijk weer. Goed zo. Bedankt.
0: Misschien is het wel vriendelijk als jij vraagt, goh Nelly, hoe gaat het met je of zo? Een beetje sociale vaardigheden moeten we een beetje bij leren bij jou.
1: Ja, sorry.
0: Ik kan niet als een of andere boer hier op de quiz wachten. Je moet wel een beetje interesse tonen. Ben lief zijn voor de mensen. Nou, dan komt
1: ik ben ook heel lief, maar ik klink gewoon niet anders.
0: Laat even horen hoe het klinkt dan. Lief, lief.
1: Hallo, José.
4: Hallo, hoi. Met José.
1: Hoi, José.
0: Lief zijn.
1: Lief zijn.
4: Goedemiddag.
1: Hi. Goedemiddag, José. Goedemiddag.
4: Ik wil een poging wagen.
1: Ja?
4: Mr. Walkie Talkie.
1: Kijk, het begint er al op te lijken.
0: Je zit altijd in de goede richting, maar nu de rest.
4: Niet de juiste.
1: Jawel, de juiste, maar nou ook nog de titel van de plaat.
4: Be My Woogie Woogie Baby.
1: Ja, dat is ie.
0: Dat is een goal, mensen. Ja.
1: Zie je wel lekker lachen. Ja.
0: Goh zeg. Nou, toon even wat interesse in.
1: Ja, ik toon alleen maar interesse. En José, Fischel, wanneer kwam er op de juiste oplossing?
4: Toen je over synoniemen begon.
1: Ja, over die Dravi Deutscher.
4: Ja.
1: Ja. En ja. Toen heb je dat opgezocht?
4: Juist, toen ben ik even op internet gaan zoeken.
1: Ja, dat is
4: en
1: wat maakt me tegen.
4: Ik kwam heel erg tegen, maar ik had dat plaatje van tevoren gehoord.
1: Ja. Maar ik in principe van... kent volgens mij die deun iedereen, maar ze weten meestal niet wie het zingt of hoe dat heet.
4: Ja. Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Ik vind wel dat Jan Ras thuis in de bezemkast moest gaan staan. Dat hij niet meteen herkende dat plaatje eigenlijk voor straf.
1: Ja, dat regel ik dan maar. Maar ik ben met José in gesprek. Oh, ik moet lief zijn, hè?
0: Ja, je toont interesse, ja.
1: Dus als ik niet lief ben, José, ik moet even doorgeven. Ik doe mijn best. Maar in ieder geval, ja, dan heb ik een geweldige raai. En dan zou ik zeggen, moet ik jou daar doorverbinden, begreep ik, met Dian voor de... Ja. Voor de fly-afspraak.
0: Dat de juiste fly bij de juiste mensen komen natuurlijk.
1: En dan moet ik aan Erik Jan vragen, welke smaak?
0: Oh ja.
4: Ja, dat weet ik niet. Dat hangt van jullie af.
1: Hangt van ons af?
4: Ja, ik wil hem aan jullie doneren.
0: Oh, dan moet je wel meekomen, José, hè?
1: Ja.
4: Dat kan niet, want ik zit volgende week in Oostrecht.
0: Dat doen we een week later.
1: Ik ben over 14 dorpers hier weer, hè?
4: Ja, komen jullie me dan ophalen?
0: Dan komen wij zorgen voor een taxi. We regelen wel. We zitten wel wat.
4: Dat is helemaal goed, joh. Dian
0: die staat aan de voorhoofd te wijzen. Erik, dan ben je wel goed snik. Ja, ik moet even kijken hoe we dat gaan organiseren.
1: Kunnen we niet van daaruit de uitzending maken, Oostenrijk, Erik Jan?
0: Hey, huh? Maar je kan ook tegen iemand zeggen van, goh, voor een stuk fly, als je een stuk fly wil verdienen, breng me even naar Horizon.
4: Ja, ja, jullie mogen
0: hem
4: zelf
0: opkanalen,
4: hoef je niet.
0: Nee, want je moet lekker komen eten.
1: Goed, dan stel ons gewoon even een paar weken uit. Komt goed.
4: Ik woon in Aalst, jongen, dus. Aalst. En wij hebben geen vervoer, dus. Ja.
0: Oh, dat is een beetje lastig.
4: Ja.
0: We gaan gewoon een plaatje draaien.
1: Ja.
0: En we weten dat die vlaar jouw kant op komt. Dat komt sowieso goed. Dat gaan we organiseren, José. Goed?
4: Oh, jongen, hartstikke goed.
1: En die is wel bedankt voor het meedoen.
4: Een aardbeien en een slagroom.
1: Kijk.
0: Oh, kijk, aardbeien en een slagroom. Dat is goed.

0: Mr. Boogie Woogie Baby was natuurlijk op de radio. Prachtig nummertje, dames en heren. En ik ga even kijken of William nog even tijd heeft. Want die staat nu met een groot stuk gebak vlaai in zijn mond in de keuken. William, kom even deze kant op. En José die had het geraden, natuurlijk, Mr. Boogie Boogie. En William kende zelfs nog de artiest, kwam uit Duitsland. En die had deze hit, RSR, jaren 70 volgens mij. En DJ Joost den Draaier van de VROB draaide die plaat heel vaak op de radio, weet ik nog. Eens even kijken. Ja. Hoe was je toch met deze plaat gekomen, Willem? Dan vraag ik mij af. Hoe heb je toch bedacht om juist deze plaat voor de quiz te gebruiken?
1: Ja, dat zal ik vertellen. We hebben bij Knal op een gegeven moment Frank de Win zitten. En die gaf iedere keer aan dat iedereen kent dat nummer. Maar niemand weet dat die heet. Dus op een gegeven moment iedere keer weet je ook alweer. Dus ja. Ik denk, ja, dan ga ik dit hier gebruiken of misbruiken. Dat is maar net dat genoemd, hè.
0: Vroeger was het heel vaak, hè. Toen werkte ik nog bij Radio Royaal. En toen had je nog geen YouTube en ook geen Spotify. En mensen die hadden dan een plaat ergens gehoord en die wilden het graag op kunnen nemen.
1: Ja.
0: En dan moesten we op de radio aftellen dat ze de cassette recorder konden starten. Ja. Heb jij dat ook vaak gedaan? Liedjes opnemen?
1: Ja, heel veel. Top 40, maar ook de top 100 alle tijden van Veronica.
0: Oh ja.
1: En dan, ik vond de gouden van die DJ's, daar nam ik aan op, vond ik ook mooi, hè?
0: Dat vond je
1: met standers en
0: van je nam de DJ's op in plaats van de muziek?
1: Ja, ik nam alles op. Zelfs het weer en het nieuws.
0: Dian, heb jij dat ook met cassettebandjes ooit gedaan? Doe even vertellen. Welk liedje heb jij bijvoorbeeld met je cassettebandjes opgenomen?
2: Ik probeerde aan het eind van het jaar de Grand Mix op te nemen.
0: Oh,
2: en dan
0: zelf
2: dan nog iets aan te veranderen.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Deze stoere mixer spelen.
2: Ja.
0: Met je bakkie.
1: Ja, wat denk je dan? Een cassettebandje doorknippen?
2: Ja,
1: of,
2: de stukjes dus uitknippen, weer aan elkaar plakken met een plakbandje. En ik probeerde dan zelf nog de Grand Mix nog mooier te maken.
0: Oh mijn god, als Ben Liebrand dit hoort.
1: Ja, dat was die mix van, Ben Liebrand.
0: Ja.
1: Maar dat was ik bij Veronica. Ja.
0: Trouwens, over plaatjes op de radio horen en dan dat het niet meer uit je hoofd gaat. Het nummer van Arie en de Mastermixers, daar hebben echt heel veel mensen op gereageerd. Ook mensen in de winkel die me aanspraken, die zeiden van goh, je draaide laatst een plaatje. En dat was eigenlijk van Gerard van Maasakkers. En het klonk heel anders op zijn Engels. Veel mensen hebben dat gezegd. Heb jij dat nummer ooit gehoord trouwens?
1: Als ik op de fiets zat met de post zaterdags. Dan heb ik het bij jou regelmatig gehoord.
0: Ja.
1: Mooi nummer.
0: Het duurde even voor ik gevonden had. Maar we hebben hem gevonden. En we gaan hem nu lekker met z'n allen naar luisteren.
1: Kijk.

is met het Ravinjo op pad geweest. We hadden een beetje drukke maanden. Augustus, september, komende zaterdag mag ik weer. En gisteren was ik in Asten. Groot feest in de tuin. Ik was die herrieschopper. Sorry, beste inwoners van Asten. We waren precies op tijd stil, om 3:15, toen de politie op de stoep stond. En gisteravond ook weer een plaatje gedraaid. En dan komen de mensen naar je toe, want het was een 50-plus feest. Ik draai eigenlijk alleen nog maar 50-plus feest.

0: Blijft mooi, hè? Zet je de radio ook altijd wat harder als je dan de radio hoort?
1: Geweldig, hè?
0: Jane and Love op de radio en daarmee even terug in de tijd. Begin september gaan de toonstoppers uit Weert een bijzondere uitdaging aan. Tijdens het groot verzet tegen kanker beklimmen zij de legendarische Mont Ventoux in Frankrijk om geld in te zamelen voor het Toon Hermanshuis. Weert en Kinderwereldfonds Kankerbestrijding. Aan de telefoon heb ik Nettie Hoijmans, die zit in Frankrijk. Nettie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, dat is nogal een uitdaging waar je voor staat samen met het team, Nettie.
2: Ja, dat is zeker een uitdaging. Ik heb even nog de Tour of Fame gekeken 2 weken geleden. Die hadden een aankomst op de Mont Ventoux.
0: Ja.
2: En dat laatste stuk vooral, daar gaat de uitdaging zitten. Zo gauw als ze op het kale stuk van de Mont Ventoux komen. Ja, dan wordt het een beetje spannend. En dan moeten we nog genoeg energie hebben om uiteindelijk naar de top te lopen.
0: Ja, ja, het is fietsen en wandelen.
2: Ja, de wandelaars die gaan donderdag 3 september naar boven. En de fietsers gaan vrijdag 4 september naar boven. Oh.
0: Morgenavond is de groep Toontoppers helemaal compleet. Het hele team wat mee gaat doen. Ja. Hoe groot is dat team?
2: We zijn met 16 wandelaars. En 8, 9 fietsers die omhoog gaan. En dan hebben we nog rondom de wandelaars en om de fietsers begeleiders vanuit het Toon Hermanshuis, vrijwilligers.
0: Ja.
2: Die ons de laatste maanden ontzettend ondersteund hebben. Mooie trainingsprogramma's hebben. Ja. Ons van informatie voorzien hebben rondom voeding. Hoe we trainen, waar de rustmomenten moeten zitten. Dus we hebben vanuit het Toon Hermanshuis. Ja, en dan wil ik de vrijwilligers bij deze ook heel hartelijk verdanken. Die hebben ons super voorbereid.
0: Ja, ja, je moet het samen doen, hè? Samen sterk. Ja. Onder de noemer groot verzet tegen kanker. Want dit moet stoppen, die vreselijke ziekte die zoveel mensen raakt. En een aantal jaar geleden was het nog 1 op de 5 mensen die ermee te maken kreeg. Ja. Tegenwoordig is het al 1 op de 2 mensen die zelf of in directe omgeving te maken krijgen met iemand met die vreselijke ziekte.
2: Ja, ja. En natuurlijk is het zo, ik ben 50 jaar geleden ooit begonnen als leerling verpleegkundige. Er zijn natuurlijk grote stappen gezet in al die jaren met betrekking tot behandeling. Voorkomen, vroeg diagnostiek, heel belangrijk bij kanker natuurlijk.
0: Ja.
2: En met name ook, stel dat je de diagnose krijgt en er is geen genezing mogelijk, ook de kwaliteit van leven, het verbeteren van kwaliteit van dat laatste stukje wat je dan misschien hebt. Daar zijn natuurlijk grote stappen gemaakt de laatste jaren,
0: als je kijkt
2: naar kanker. Mm-hmm. En KWF doet daar natuurlijk hele grote bijdrage, financiële bijdrage in onderzoeken. Want de helft van het geld wat wij ophalen gaat naar het Toon Hermanshuis.
0: Ja.
2: Dat doen we voor Kranendonk, voor Weert, voor Nederweert. Ja, het is een IPSO-centrum, een instituut psychosociale oncologie. Mm. Waar we mensen van alle kanten ondersteunen. Maar daarnaast gaat de helft van het geld naar onderzoek wat KWF oormerkt.
0: Ja. Vanuit Kranendonk doet Peter Beert ermee.
2: Ja.
0: Die gaat de dag later met de fiets volgens mij ook omhoog, hè?
2: Ja. Ja. Peter gaat fietsen, ik ga lopen.
0: Ja. Dat is een mooie taakverdeling wat jullie samen hebben,
2: Nettie.
0: Ja, dat
2: is een goed verdeel. Dacht ik ook.
0: Even dat Toon Hermanshuis. Ik heb zelf ook mijn vader verloren, die vreselijke ziekte. En mijn tante. En ik ben een keer in het Toon Hermanshuis eigenlijk gewoon binnengelopen om eens te kijken wat daar nou dan was. Want ja. Je bent zo erg met jezelf bezig, maar ook met je omgeving. En je moet iets. En ik moet eerlijk zeggen, het was een warm bad als je daar binnen loopt. Je bent altijd welkom, er is altijd koffie. En er zijn vooral heel veel mensen die misschien op een of andere manier hetzelfde meegemaakt hebben of maken.
2: Ja, ja. Nou, Toon Hermanshuis is een inloophuis.
0: Ja.
2: Dan mag je zonder afspraak, je mag ook altijd een afspraak maken. Maar tijdens de openingstijden mag je daar gewoon zonder afspraak binnenlopen. Het eerste wat je daar altijd op voelt en krijgt. Is een luisterend oor.
0: Ja.
2: Van wat overkomt je? En wat, hè, wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we jou helpen?
0: Ja.
2: En het Toon Hermanshuis organiseert bijeenkomsten. Er zijn praatgroepen rondom vrouwen met borstkanker, mannen met prostaatkanker. Ja. Zwemmen met als je kanker hebt of hebt gehad. Want veel mensen hebben dan toch de schroom om weer alleen naar een zwembad te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Nou, daarop hebben wij begeleiding. We hebben begeleiding, we hebben getrainde trainers ook om bijvoorbeeld kinderen te begeleiden. Waarin kanker in het gezin voorkomt.
0: Bijvoorbeeld, ja.
2: Ja, als je ouders of een broer of een zusje in een gezin hebt en je bent heel jong. Ja, hoe ga je daarmee om? En wat betekent dat? En, nou, de mensen die bij Toon Hermans Huis werken zijn allemaal getraind. Het zijn getrainde vrijwilligers. Ja. Die ook allemaal de IPSO-training gedaan hebben.
0: Ja. Wat is dat, Nettie? Wat is dat?
2: Het IPSO is een instituut psychosociale oncologie.
0: Kijk.
2: En dat valt onder, wordt ook gesteund door het KWF.
0: Okay.
2: En er zijn in Nederland meer dan 100 huizen van die inloophuizen waar je dus terecht kunt als
0: Juist.
2: Je kanker hebt.
0: Ja, wat ook
2: of
0: heel
2: je gehad, ja. Of heb je gehad, of een naaste hebt in je directe omgeving, die je steunt.

0: direct naast, want die zijn emotioneel natuurlijk
1: veel te
0: heel
1: betrokken.
0: Erg betrokken.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dan heb je net mensen die iets meer afstand hebben, die ook wat door kunnen vragen als het nodig is, maar jij bent altijd zelf aan het roer.
1: Ja, ja.
0: Het zo staat ook voor zelf als je naar het satijn kijkt.
1: Ja. Belangrijk is, wees gewoon jezelf, voel je op je gemak daar. En geloof me, het is echt fijn om daar naartoe te gaan. Als je het zelf of in je directe omgeving meemaakt. En je weet even niet hoe. En het is precies wat je zegt, Nettie. Mensen om je heen, eigen familie, eigen gezin, dat is veel te dichtbij. Dan is het verdriet alleen nog maar groter. Je kan veel beter met iemand van buiten dat innerlijke kringetje praten dan toch?
0: Ja, ja. Nou, dat verwoord je heel mooi.
1: Ja. Nou, willen jullie natuurlijk zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen, Nettie. Dat is het belangrijkste, hè?
0: Ja, ja, dat is heel belangrijk. Je kan ons sponsoren. Je kan Peter persoonlijk sponsoren. Je kan mij persoonlijk sponsoren. Je kan ook ons als team Toon Hermans toppers sponsoren.
1: Ja.
0: Ga naar de site van Groot Verzet tegen Kanker. Nou, daar klik je door. En we zijn heel goed op weg. We hebben inmiddels al meer dan 30.000 euro opgehaald.
1: Zo.
0: Dus we zijn al, we zijn er al heel blij mee. En al heel veel mensen hebben ons gesteund. Dus daar wil ik bij deze ook die mensen ontzettend voor bedanken. Ook uit alle hoeken mensen waarvan ik denk, ach ja, die ken ik. En die maken dan opeens geld over. Ja, dat geeft voor mij ook natuurlijk een warm.
1: Daar doe je het voor.
0: En een steun in de rug. Ja. Als ik dadelijk op die berg aan het lopen ben.
1: Ja. Ja, het is vooral het gevoel van machteloosheid als een naast of iemand die je lief hebt of iemand die je goed kent met die ziekte aan het worstelen is. En dat gevoel van die machteloosheid, iets doen helpt.
0: Ja, dat helpt. Dat helpt echt. Dat weet ik uit ervaring.
1: Ja.
0: Ik heb zelf een hele lieve schoonzus verloren, ook in 2017. Ik heb op dit moment in mijn hele directe naaste omgeving mensen die ermee kampen. Ja, ik zie ook kracht en ik zie ook veerkracht. En soms denk ik, waar haal je in godsnaam de energie vandaan?
1: Hoe krijg je het voor elkaar?
0: Hoe krijg je het nog voor elkaar? En dan is de vraag, wat kan ik doen? Ja. Nou, dit is iets wat je kan doen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: En als je nou zelf niet kan fietsen, maar je wilt toch iets doen, doneer. Steun Nettie en Peter Beerte, die gewoon met het hele team, het toppersteam van het Toon Hermans Huis. Dat gewoon gaan doen. Ja, ik wil jullie heel veel succes wensen, Nettie.
0: Ja, dankjewel. We hebben we nodig, denk ik.
1: Maar
0: dat
1: gaat
0: wordt ook nog heel warm, heb ik begrepen.
1: Ja, maar het gaat jullie lukken. Dat weet ik gewoon zeker.
0: Ja, ja. Daar gaan we vanuit, dat het gaat lukken.
1: Zeker weten. Heel
0: Mag
1: veel...
0: ik jou bij deze ook heel hartelijk danken, want er is altijd heel veel aandacht voor naast de Mont Ventoux heb je natuurlijk dat grote, die grote berg.
1: Alpe d'Huez? Ja.
0: Met Alpe d'Huez. En daar is natuurlijk ook heel veel aandacht voor. Mont Ventoux staat wat op de achtergrond, dus ik vind het geweldig dat jullie hier aandacht aan hebben.
1: Uiteraard, dus altijd. Zoveel als we kunnen. Graag gedaan, Nettie. Hey, zet hem op, hè.
0: Gaan we doen.
1: Jullie zijn toppers.
0: Dankjewel.

0: Ray Parker Jr. A Woman Needs Love. In het ziekenhuis in Weert, Sint-Jans Gasthuis, in het restaurant, hangt ergens een schilderij tegen de muur. Ik heb het volgens mij al eerder verteld met een tekst erop. Gezonde mensen hebben duizenden wensen. Een ziek persoon maar één. En laten we hopen dat het ooit gaat gebeuren. Dat als je met de diagnose bij de dokter komt, dat hij zegt, nou, ik schrijf even dit tabletje voor, gaan we naar de apotheek, haal het maar op, dan zal het met een paar dagen wel over zijn. Dat zou toch geweldig zijn. En daarom is zoveel geld nodig om onderzoek te maken, te doen, om zeg maar dat vreselijke ziektekiem ooit te kunnen aan te kunnen bevechten. En dat je gewoon het af kan doen als een griepje. Dat zou geweldig zijn. Dat zou echt fantastisch zijn. Dat is het grote, grote, grote doel. De grote, vurige wens van het hele Toon Hermanshuis in Weert. En wat een toppers dat ze morgen mee gaan doen daar aan die Mont Ventoux. Die beklimming, fietsend lopend, om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen. Het bijzondere is dat het wel iedere keer wel lukt om weer behoorlijke bedragen bij elkaar te fietsen. En jouw hulp is daarbij nodig. Kijk even op toonhermanshuis.nl. En dan kun je daar vinden hoe je moet gaan steunen. Aan de telefoon hebben we intussen Jan de Weerman. Goedemiddag. Doe ik iets fout? Andere lijn of andere lijn? Jan! Ik heb geen vier lijnen, niks. Hij hangt wel, hè? Waarom hoor ik hem niet? Even kijken. Doe ik iets fout? Nee. Het ligt niet deze keer aan mij, Jan. Sorry. Gaan we het mobiel proberen? Even wel, denk ik daar. Goed. Telefonische storing, ja, dat wil nog wel eens. We bellen via IP, via internet. Om het geluid beter te krijgen. Maar soms wil hij wel eens een klein beetje blijven hangen of zo. Dan doet hij het niet. Dan moet er even iemand ergens op een doosje gaan aanslaan. Wacht, ik doe het wel even. Ja. Als het goed is, gaat hij het zo weer doen. Ja, en we willen natuurlijk ook even alle deelnemers en alle bezoekers aan de Brabantse Dag in Hezen vast heel veel succes en plezier wensen. En hopen dat het vandaag zoveel mogelijk droog blijft, zodat iedereen kan genieten van de pracht en praal wat de afgelopen weken gefabriceerd is in tal van die prachtige bouwlocaties in en rond Hezen. En al die wagenbouwersgroepen en die vriendengroepen die daaraan gewerkt hebben. Jan, ik zeg goedemiddag. Goedemiddag, Jan.
1: Hallo.
0: Hi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent live
1: op de radio. Goed?
0: Jij bent live op de radio. Hoor je fantastisch, Jan.
1: Ja, nou mooi. Maar ik denk dat jullie die vork toch eens een keer vernieuwen moeten allemaal. Maar ik had gewoon jou ook aan de telefoon. Ik hoorde jou op de achtergrond, dus dat ging allemaal goed.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat die vork verkeerd omstaan.
0: De vork verkeerd om? Ik ga tegen de techneut zeggen.
1: Ja, die vork staat verkeerd om. Die moet gewoon naar beneden. En niet omhoog.
0: Niet omhoog, dat is oké. Okay. Jan, goedemiddag. Nee. Hoe is het?
1: Ja, goed. Een beetje druk op dit moment. Ik ben wat bezig met gisterfilmopname. Nu ben ik ook alweer op weg naar een projectje met Ole Brommers.
0: Och, wat leuk.
1: Dus daar ben ik nu op weg naartoe. Dus ik sta nu net even achter een paar boompjes. Maar
0: je bent natuurlijk aan het brommen kieken.
1: Nee. Ja, dat ga ik straks doen. Maar niet op die manier dat jij bedoelt.
0: Okay,
1: maar dit ben echt oude brommetjes. En daar ben ze met aan het crossen.
0: Okay.
1: Daar ga ik opnames van maken. Dus ik kom ook wel weer eerdaags voorbij.
0: Okay, even een vraag. Want we zitten hier vlak voor de start van de Brabantse Dag. Hier in Hezen. Het is op dit moment droog. Het is wel bewolkt. Hoe ziet de middag eruit? Heb je daar enig inzicht op? Hier in Brabant.
1: Ja, vanmiddag wordt het alleen maar erger. Kunnen er steeds meer pittige buien voorkomen. Het is bij mij trouwens hier nog een beetje af en aan. Je ziet zo af en toe wat donkere plekken in de lucht. Maar dat gaat toch echt vanmiddag wel meer toenemen, denk ik.
0: Oeps, dus, dat is minder. Dat is minder.
1: Ja, maar dan kunnen. Kijk, eerst zou het ook een beetje lichte motregen zijn. En dan zouden er wat felle buien tussendoor zitten. En ook nog vrij krachtige wind, 5 tot 6 vandaag uit de zuidwesten.
0: Ja.
1: Zit helemaal in de verkeerde hoek op dit moment.
0: In de verkeerde hoek, Jan.
1: Koud.
0: Dat moeten we niet hebben, de verkeerde hoek.
1: Ja, nou ja, als je wind in de zuidwesten zit, dan heb je meestal, of in de westhoek, dan heb je meestal van dit soort weer regen, buien.
0: Ach, je hebt toch heel ellende.
1: Onweersbuien, nou ja, dat kan ook zomaar ertussen komen. Dus kijk er niet vreemd aan. Vanaf dinsdag dan gaan we toch weer naar beter weer. Dan gaan we naar 22 graden ook weer. Dus temperatuur is niks mis mee.
0: Okay, temperatuur niet. Maar ja, goh, die regen. Okay, daar moeten we even doorheen, begrijp ik. Maar het zijn niet veel plensbuien, volgens mijn moeder.
1: Dat bedoel ik dus ook. Het kan zo in één keer bij ontstaan. En dat krijg je met deze, op dit moment met die warmte.
0: Ja.
1: En met die onstabieligheid. Dus het kan zo ineens tot een fikse bui wel gaan leiden. Dus ja. Dat hij zo in één keer, bam, dan heb je weer zo'n...
0: In één keer, wacht even, daar is hij in één keer. Ja, dat moeten we niet hebben, Jan. God, nou, we gaan het hier maar even mee doen. Ik kan het ook niet mooier maken zodat het is, Jan. Jij ook niet waarschijnlijk,
1: nee.
0: Toch?
1: Nee. Nee, zeker niet. Nee. Ik hoop dat ik weer een beetje droog heb vanmiddag. Dus
0: daar gaan we voor. Jij succes met de filmopname en we spreken elkaar volgende week. Goed?
1: Kom goed.
0: Oké, jongen. Dag, Jan. Doei. Jan de Weerman. Op horizon. Even een oudje. Marshall, only girl.

0: Heb ik gisteravond nog iets gemist op televisie trouwens, Jan? Of was er nog iets leuks? Heb jij nou naar gekeken gisteravond?
1: Ik heb geen televisie gekeken.
0: Niet?
1: Nee.
0: Doe je dat nooit?
1: Nee.
0: Pak je dan een boek?
1: Ja, ik ben gewoon heel druk. Ik sta te strijken van 9 tot 11.
0: Zo.
1: Ja, daarna heb ik de badkamer nog gepoetst. Nee,
0: ook nog?
1: Ik heb geen tv gezien.
0: Geen tv gezien?
1: Nee.
0: Oké, is er van de week wel iets geweest waarvan je dacht, goh, dat vond ik wel heel bijzonder? Of heb je nog iets waarvan je denkt, dat vind ik toch wel leuk om te vertellen?
1: Ik ben gewoon niet van de tv.
0: Oké, heb je een liedje ergens gehoord die je mooi vindt? Dan dadelijk even Dianne's keuze klaar doen.
1: Nee, ik had wel van de week. Ik heb nog van die boxjes, weet je wel, waar je naar kan streamen.
0: Ja, ja.
1: En ik was weer eens alleen thuis, want de kids waren natuurlijk naar school.
0: Ja.
1: Dus ik had mijn playlist van Ander Hazes opgezet.
0: Ah.
1: Heel hard.
0: Oh.
1: Toen ging de voordeurbel, toen zette ik hem uit. Dus de eerste volgende keer dat iemand hem aanzet, ging het heel hard ineens André Hazes. En keken elkaar aan en de kids zeiden, oh man, was zeker alleen thuis.
0: Ja, dat.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

titel van de radioplaat. Stan Ridgway en de Camouflage 1986 hier aan het begin van uur 3 van de show van de radio. Ik vind het hartstikke leuk dat je luistert. We praten hierbij en we draaien lekkere muziek tot een uur of 2. Tot het de beurt is aan de non-stop.

Stel, jij gaat iets op touw zetten om geld in te zamelen voor een goed doel. Je hebt een boek geschreven of misschien een heel goed recept wat je wilt delen met onze luistervrienden van de show. Dan mag je even een mailtje sturen naar Dianne@rtvhorizon.nl. Dan bij ons ben je al.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi
1: Simple
0: op de statie.
1: Simple Minds, Don't You hoorde je. En daarvoor natuurlijk Willy William en Ego. Dit was hem voor vandaag. Wens je een fijne dag. Tot volgende week.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: with words in heavy doses.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: weg.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Carolien Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Horizon.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuws van bij ons, de hit

Radio Horizons.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon. Horizon.
0: Peter van der Zanden.
7: Goedemiddag, het is 5 uur geweest. Tijd voor de krenten uit de pap. Juweeltjes van toen en nu. Een beetje grauwe, grijze, Brabantse zondag vandaag. Maar dat maakt niet uit, we maken de muziek zondag. Lekker van start met Mother's Finest.

Dit zit er allemaal weer in. Het beste van 50 jaar popmuziek. We hebben de Triple E, oftewel de Domme Disco Dreun, het instrumentaal intermezzo. Mooie Franstalige chanson. We kijken in de favoriete Spotify-lijst van mijn lieve vrouw Anja. Kortom, je zit weer gebakken tot aan 6 uur, tot aan Erik Bloemen. Want hij presenteert om 6 uur, 2 uur lang allemaal lekkere oude meuk, zoals dit werkje. Kom maar alvast een beetje in de stemming. Ven!

Van McCoy. Ik wou bijna zeggen, hebben we in ieder geval het instrumentale intermezzo al gehad. Maar de instrumentale intermezzo hoort rond 6:30. Dus straks nog een hele mooie. De shuffle was van Van McCoy. Nou, huisje aan de zee met dit.

0: aan de zee.
1: Oftewel, de beste zangers. En daar zat deze zangeres ook. Ik vind het een stel aanstellers, maar zij kan wel zingen. Zoe Levi.

Blaas alweer 49 jaar oud. Zomer 1977, een beetje de Pussycat sound. Ik kwam ook uit Limburg, overigens werden ze een beetje met vergeleken en ook wel ooit verwisseld. Om precies te zijn kwamen ze uit Grevenbrecht. Ze heette Highlight, hadden één hitje, nou ja, twee. Maar die tweede mag je niet meetellen, want dat bleef bij een tipnotering. California. En dit is Randy Beckman met zijn band, Beckman Turner, over de

Het is ook boedelkermis. Tijd geworden voor de Triple D. De domme disco dreun. In handen van Ballet Pock vandaag. Miss Broadway.

staat geen maat op. Mateloos mooi. Spandau Ballet. I'll fly for you. Wij zijn Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit die jij kent. Tijd geworden. Rond 5:30 voor het instrumentaal intermezzo. Richard Harvey.

Dat was Motown-werk van Diana Ross en de Supremes. Someday we'll be together. Mijn lieve vrouw Anja is 15 juli vorig jaar gestorven. En ze blijft altijd in mijn gedachten. En gelukkig heeft ze een hele mooie Spotify-lijst achtergelaten. En elke week kies ik een nummer daaruit om haar te eren. Vandaag wil ik het volgende nummer met jullie delen. Marshall & Hayne en Dancing in the City.

Ze begonnen al heel vroeg met samen muziek maken, want ze kenden elkaar al uit de schooltijd. Julian Marshall en Kit Hain. En scoorden mega hit in 78. Dancing in the City. Wat verzamelwerk. Erik Meesie en Toontje Lager. Niemand die het weet.

About Dido nummers door Dimitri Vegas. Thank you. It was not so bad. En toegekomen aan de laatste plechtpleging. Het formidabel chanson. Ja, is het een chanson? Hou er een beetje mijn schouders bij op. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je le maire.

Mijn aandeel zit er weer op voor deze zondagmiddag. Zometeen allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show. 6-8, gepresenteerd door Erik Bloemen. Wij hebben volgende week een afspraak.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen en uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

zo ging dat in die tijd. Heel lang geleden. Het was al de 8e plaat die ze in de hitparades plaatste. Long Tall Ernie and the Shakers and Operator, Operator Get Me a Line. We moeten teruggaan naar de maand januari van 1976, toen ze voor het eerst binnenkwam in de lijsten. En ze zou eindigen op nummer 13. Goedenavond, welkom weer in het Retro Gebeuren. Welkom weer in de Retro Show van Radio Horizon. Zondagavond, Peter van der Zanden gaat de deur uit. En dan denken we weer aan de echte oudjes. De hitparade van toen, voor vandaag, zal teruggaan naar 24 augustus van 1985. En ik heb voor straks weer een bijna vergeten juweel. En uiteraard ook nog een longplayer. Ja, met het eerste gedeelte nog een superlange uitvoering van een bepaalde hit van toen. Ik zal misschien even een tipje van de sluier lichten. Dit is een plaat die opnieuw uitgebracht werd en eigenlijk in 1968 thuis hoort. Maar in dat nieuwe jasje klinkt ook heel aardig. Dus weer de goede raad, gewoon blijven luisteren naar dit radioprogramma. Hier is Casey. Casey and the Sunshine Band. And Give It Up.

elke zondagavond voor de liefhebbers van de Oldies een radioprogramma hier bij Horizon. Met ons namelijk de Retro Show. Ja, de herinneringen van toen, wij brengen ze terug. Het enige wat je moet doen is heerlijk afstemmen op dit radiostation als je daarvan houdt, uiteraard. Op een rijtje hadden To Turn the Stone van Frida. Wat nog een plaat van Madness, Lime en Casey en de Sunshine Bells. Onze hitparade van toen. We keren terug naar 24 augustus van 1985 in deze aflevering. Mijn eerste plaat uit die lijst staat klaar, nummer 36. Week daarvoor op 32. Dus dat betekent dat ze nog 4 weken, dat ze 4 plaatsen terugvullen. Ik heb het over Aretha Franklin, The Freeway of Love.

De jaren 60 waren zo goed als voorbij toen deze plaat een grote liefding werd van vele mensen. Holly Holly uit 1969 van Neil Diamond. Ja, de 60 jaren deunen. Elke week draaien we een aantal in onze retro show. We hadden verder nog The Outsiders, Nancy Wills en Neil Sedaka. En ik ben ervan overtuigd dat er nog een aantal luisteraars die op dit moment naar de radio luisteren zich die platen nog wel voor de geest kunnen halen. Onze longplayer voor deze week. We zijn weer op zoek gegaan naar een superlange uitvoering van een bepaalde hit. Wij noemen dat dan een 12-inch versie hier in de wandelgangen van de radio. En ik ben bij deze plaat uitgekomen die in de jaren 80 verscheen. Eigenlijk opnieuw verscheen. Want origineel was hij in 1968 een grote voor de Belgische band Jess & James. Maar ze kwam helemaal terug in 1984 door de Tramps. Aan de 12-inch uitvoering, bijna 7 minuten lang. Het verhaal van Move. Wij gaan hem beluisteren in deze retro show.

Radio Horizon en de hits van toen. Ja, wij laten ze terugkomen in de Retro Show op zondagavond. I'm on Fire van 5000 Falls hadden we nog. En uiteraard nog een andere schitterende plaat uit dat heerlijke verleden. En die was voor Alvin Stardust en My Cucaracha. Plaat kreeg een plaatsje in de lijst in 1973. Kent u deze nog?

grote vraag. Kent u deze nog? Natuurlijk, iedereen kent deze nog. Ja, een koning voor het Nederlandstalige lied, deze André Hazes. Nog een keer terug op de radio in de Retro Show met een beetje verliefde. Ook bijna het einde van het eerste gedeelte. Bijna het einde van ons eerste uur Retro Show op deze zondagavond. We kijken weer in het hitdossier, maar we gaan terug naar 24 augustus van het jaar 1985. Onze hitparade van toen, de rode draad door de show. Straks hadden we The Freeway of Love van Aretha Franklin. Kreeg nummer 36 toebedeeld. En onze volgende die we gaan terugdraaien uit die lijst is nummer 29, dames en heren. Heel bekende plaat van Bruce Springsteen, Born in the USA. Ik spreek jullie straks weer in het tweede bedrijf, want ik blijf nog tot een uur of acht bij je. Jij ook?

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

de boys band Bay City Rollers met ja, een top 10 hit. Een top 10 hit uit de 70s en meer dan 2 maanden in de top 40. Dus dat betekent dat we weer een leuke hit uit het verleden als inzet van het tweede gedeelte van deze retro show te pakken hadden. Ja, en nog eens zijn dat je wat later bijgekomen bent. Nog steeds een bijzonder hartelijk welkom. Als je over nou wat praat, moet je gewoon blijven luisteren naar dit radioprogramma. De hitparade van toen zal nog teruggaan naar 24 augustus van 1985. Ja, ja, maar we hebben nog 2 platen klaarstaan uit die lijst. En natuurlijk hebben we voor straks ook nog een bijna vergeten juweeltje voor jou. Want dat is voor straks. Eerst door met wat platen uit de 90s. Hier is de Lacey, Hideaway.

Ik blijf deze plaat bestempelen als een van de betere love songs die we gekend hebben in het verleden. Met name in de jaren 90. Kerst met Walk Away, Walk Away. Ik denk ook wel dat het een exemplaar is dat je ten alle tijden nog een keertje terug kan draaien op de radio. Wat hadden we nog meer? Deep Blue Something van met Breakfast at Tiffany's. En wat er nog? Golden Earring en The Lazy. Allemaal herinneringen die misschien voor jou weer heel belangrijk zijn. En mocht het zijn dat je nog eentje wil laten terugdraaien in mijn retro show, dat kan ten alle tijden. Mail me even op info@rtvhorizon.nl. Alles wordt naar mij doorgestuurd. En ik zorg er dan voor dat die plaat voor jou gedraaid wordt in deze dagen in de retro show. De hitparade van toen. We hebben weer een plaat klaarstaan uit de lijst. Die kwam op 24 augustus van 1985. Met name deze van UB40. Dus samen met Chrissy Hynde in die tijd. Kreeg nummer 12 toebedeeld. Komend van 19 naar 3 weken top 40. I Got You Babe.

Een hele tijd geleden dat we dit grammofoonplaatje nog een keer rond de naald hadden. Deze grote hit die ook zo geliefd was bij het grote publiek in die tijd van Percy Sledge en My Specialist Prayer. Ja, we vergeten ook in het tweede gedeelte onze 16-jarige deunen, zeker niet daarvoor. Mike en Tina Turner en daarvoor Johnny Tillotson met Talkback Trembling Lips. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. Ik ben weer op zoek gegaan. En ik dacht, laat ik deze nog een keer zitten draaien voor jou op de radio. Van de legendarische band, The Eagles. Hier is Take It To The Limit. Ons bijna vergeten je wil, door deze week.

door de jaren heen. Drie hits op top achter elkaar. Met als eerste ons bijna vergeten juweel van de Eagles. Als tweede Dreaming van Cliff Richard. En als derde It's a Living Thing uit de 70s van de Electric Light Orchestra. Want even denken we aan onze Vlaamse vrienden die ook naar dit radiostation luisteren. Ja, we zijn bereikbaar ver over de grens hoor. Uit België.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

Kissing in the back row of the movies. Ja, nu ging dat vroeger, hè. Als we altijd bioscoop gingen met een meisje. Ja, een van mijn laatste platen die ik kon draaien in deze aflevering van het Retro Gebeurde, de Retro Show. We hebben nog de hitparaden van toen voor ons liggen, waaruit we een plaat gaan draaien. We schrijven 24 augustus 1985. Top 5 zag als volgt uit. Eerste plaats was voor Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Op nummer 2 Harold Faltermeyer met Axel F. En op nummer 3 Tarzan Boy van Baltimora. Nummer 4 Into the Groove van Madonna. En op 5 Black Star van George Davies. Wij nemen nummer 6. Komend van 3-10 weken top 40. Chris Rea met het verhaal van Josephine. Met een fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Om even na 6 direct naar Peter van der Zanden. Heel graag tot dan.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwde dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Zon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Marnix Ampers met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.